tanda tanda tanda jondo tanda jondo dimbi dimbi dimbi keta keta tadi tanda tanda tanda jondo dimbi dimbi keta tadi tanda jondo dimbi tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda t